daar gaat over te laat. Wij verschrikken keren, hè? Oh, daar gaat over te laat. Dat was zo spitsoren. Wow. Daar is te laat. Dus zijn we er maar voortstrokken. Jetzt hast du es weib. Voortstrokken is er. Daar gaat over te laat. Geld is een ding, toch?

breng de pieten net om. Breng de pieten net om. Nooit breng de pieten net om. Met zo'n schrik stoer de dagen erom.